0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is nog super vroeg. Pas een paar minuten over zes. Maar misschien ben jij dus nu al wakker. Ja, dat zou ik dan wel heel knap van jou vinden. Want ja, we hebben het een keer onderzocht. De meeste wekkers bij iedereen thuis gaan toch wel vaak tussen 6:30 en 7:00. En sommigen die slapen zelfs uit op een schooldag. Die gaan dan pas om 7:30 opstaan. Ja, dat lijkt me toch wel spannend hoor. Als je om 7:30 pas uit je bed gaat, dan moet je alles wel heel snel doen. Ontbijten, tanden poetsen, je broodtrommel vullen, aankleden. Je haren kammen ook nog belangrijk. Misschien nog even snel onder de douche. Dus ja, nou ja. Ik zou zeggen inderdaad, hoe eerder je opstaat, hoe beter. Lijkt me toch echt een stuk handiger. Nou ja, ik kan lekker gezellig opstaan met Hallo Kids Radio. Want wij zijn er speciaal voor jou. Met de leukste liedjes voor nou ja, kids. Maar ook voor papa's en mama's. Want ik bedoel, top 40 muziek draaien wij natuurlijk ook. Ik bedoel, Shakira, Bruno Mars, iedereen kent ze. En niet alleen papa's en mama's, maar ook heel veel kids kunnen daar lekker bij meezingen. Dus daarom zijn we er speciaal voor jou om te zorgen dat je een hele lekkere, goede, vrolijke ochtend hebt. Want ja, ik snap best wel als je denkt, nou ja, vandaag is schooldag, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Dat wij gewoon eens even gaan proberen om dat gevoel een beetje om te draaien. Dat je er wel zin in hebt. Toch? Ja, vind ik ook. En muziek helpt daar vaak wel goed bij. Dus ook al is het vroeg en je denkt, nou ja, goed idee, ik wil wel een bepaald liedje horen. Dan mag je dat natuurlijk insturen via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Maar het eerste liedje, dat heb ik al voor je uitgekozen. En dat is vandaag als allereerste muziek van Jokie en Jet.

0: Je hoorde net een heel bekend Disney-liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt-ie.
1: Ezeltje, strekje.
0: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5. 6 en de laatste, 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Je hem helemaal voelt strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën, terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oh. Ja, en dan weer even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen. Maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog. En dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, op. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
2: Dank u wel.
0: Nou. En dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed en wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Nee, je kan het toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
4: Langnek, help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep, ik word er zenuwachtig van.
5: Leer ze dan om op te ruimen. Daar ben je goed in.
4: Alsof die zin hebben in opruimen.
5: We maken er een nieuw spel van. Luister, ik moest dit zo vertel ik het samen.
1: Ja, kom op.
5: Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de reuze rommelberg?
2: Wat voor berg?
3: Een rommelberg?
5: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos zijn rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
4: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
5: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
3: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
4: Niet alleen het huisje, het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
5: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
5: Nooit zag ik zo'n puin.

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik lekker mee.

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dat was alweer een wat ouder liedje van het Junior Songfestival. Namelijk Rachel met Ik ben een teenager. En ik heb even gekeken op het account van het Junior Songfestival op social media. Inmiddels zijn natuurlijk de deelnemers bekend. Dat wisten we al een tijdje. Maar inmiddels zijn ze ook langzaamaan begonnen met het releasen. Zo heet dat dan heel moeilijk. Oftewel het in de wereld sturen van de liedjes. Die gaan strijden. Ja, nog niet alles is bekend, maar wel bijna. Als alles straks bekend is, dan gaan wij dat natuurlijk aan je laten horen. Want ja, we moeten met z'n allen gaan bepalen wie of wie mag straks Nederland gaan vertegenwoordigen. En die finale die is natuurlijk straks te zien op tv in september. En die winnaar die gaat dan weer namens Nederland naar het buitenland om te kijken of, ja, of die beker toch wel een keertje mee naar huis genomen zou kunnen worden. Dat zou toch wel heel erg leuk zijn. Dus binnenkort weer leuke liedjes van het Junior Songfestival op de radio. Hartstikke nieuw. Nou ja, en wie weet, misschien ook binnenkort wel een keer als een superhit.

0: altijd blijven dromen op Hallo Kids Radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Dan is het nu tijd om eventjes een tijdreisje te gaan maken. Normaal gesproken doen we dat altijd met DJ Arnoud, maar die is er vandaag even niet bij, dus dan maar zonder. Alleen het fijne is, zijn platenkast heeft geen slot erop staan. Dus dat maakt het voor mij een stukje makkelijker. En vandaag gaan we terug naar het jaar 2005. Dat is alweer lang geleden. Want in dat jaar werd er een liedje gemaakt door een Nederlandse artiest. En dat liedje had een naam in de titel. Dat is namelijk het thema van deze week. Allemaal namen. En het is me toch stiekem wel opgevallen dat de meeste liedjes die gemaakt worden vaak wel meisjesnamen zijn. En niet zo vaak over jongens. Maar ik kan me nog goed herinneren dat dit uitkwam. Want in 2005 zat ik nog op de basisschool. En er waren meerdere kinderen bij ons op school. Die hadden allemaal dezelfde naam. En een aantal vonden het heel leuk dat er een liedje was gemaakt over hun naam. En er waren ook een aantal anderen die vonden het verschrikkelijk. Dus ja, ik ben benieuwd of jij toevallig iemand kent met deze naam. Want we gaan namelijk het liedje laten horen van Jan Smit. Het liedje Laura. Ja, ik denk dat je vast en zeker wel iemand kent die zo heet. En als de papa's en mama's zeggen, ja, wij kennen ook wel iemand. En die kennen toevallig ook nog de tekst. Nou, dan mag je natuurlijk meezingen, want het is al stiekem weer een ouwe. Maar wel een hele mooie Laura op Hallo Kids Radio, gezongen door Jan Smit.

Voor een aantal is het al zover, de zomervakantie. Als je namelijk woont in het noorden van Nederland of in België, dan heb je al lekker vakantie. Als je nou toevallig ergens anders woont, ja, dan nog even niet. Maar goed, ook dan is die vakantie wel al in zicht. Want het duurt namelijk niet lang meer voordat het zuiden vakantie heeft. En ook daarna is het midden aan de beurt. En laat ik nou net een superleuke prijs hebben die heel handig is voor in de zomervakantie. Want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op bioscooptickets voor de film Rally. En dat is een hele leuke animatiefilm. En het gaat over een grote race. Want ze moeten namelijk van Parijs tot aan de piramides. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, ja, wie komt er dan als allereerste over die streep? En gaat dat allemaal wel goed? Want daar wordt door sommigen een beetje vals gespeeld. Nou goed, een hele leuke animatiefilm die dus draait in de bioscoop. Jij kan daar naartoe als je het goede

antwoord weet op de prijsvraag. Want dan win je de kaartjes namelijk helemaal gratis hier bij Hallo Kids Radio. Oké, let op. Ik ga de vraag nu stellen. Daar komt-ie. De vraag is, welke brandstof gebruikt een elektrische auto? Dus nog een keer, welke brandstof gebruikt een elektrische auto? Is dat A, water? Of is dat B, stroom? Of is dat C, zand? Dus welke brandstof gebruikt een elektrische auto? Is dat A, water, B, stroom of C, zand? Als jij het goede antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want dan maak je kans. Kijk, alleen roepen naar de radio, dat is te weinig. Want dan hoor ik niet dat je wil meedoen met die prijsvraag. Dus doe vooral mee voor de bioscooptickets. En dan kan het zomaar zijn dat je binnenkort bij die film dus in de zaal zit.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie Dikkie Dik.
2: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
5: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Misschien ben je wel pas net wakker. Dat kan natuurlijk, hè, want ik had het net al even verteld voor iedereen die toen al wakker was. De meeste wekkers, dat heb ik hier opgezocht, de meeste wekkers in Nederland gaan zo tussen de 6:30 en 7:00. Nou ja, en laat het nu net een paar minuten over 7 zijn. Dus het kan de zomer zijn dat je pas net de radio hebt aanstaan. Ja, ik ben al wat langer wakker. Ja, dat krijg je als je om 6:00 al begint natuurlijk, hè. Dus wat dat betreft een hele fijne goeiemorgen. Het is vandaag alweer donderdag. Het wordt een mooie dag. Ja, er is namelijk 30 graden voorspeld. Wel alleen in het zuiden, dat moet ik er wel bij zeggen. En 's middags. Maar goed, we hebben natuurlijk al best wel wat warme dagen gehad in dit jaar 2026. Dus ja, het zou me niks verbazen als mensen denken, oh, gaan we weer? Oh, wordt het weer 30 graden? En er zullen ook een hele hoop mensen denken, zoals ik, ja, we krijgen weer zon hoor, lekker 30 graden. Ja, ja, ik kan me daar wel op verheugen. Maar goed, als je nu naar buiten gaat, dat is het dus nu nog niet, hè jongens. Want toen ik vanochtend naar buiten ging, dacht ik, oeh, het is eigenlijk kouder dan ik dacht. Ja, dus ik heb nou nog een lange broek aan, zo'n hele dunne lange broek. Maar ik heb wel voor de zekerheid een korte broek in mijn tas gedaan. Zodat ik die straks altijd nog aan kan doen als het straks echt te warm wordt hier bij de studio. En ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat ook kan als je naar school gaat. Ja, kan je dan beginnen met een lange broek en dat je halverwege tegen de juf zegt, zo tijdens de lunchpauze, juf, ik wil even omkleden, want ik heb het warm. Geen idee eigenlijk. Ben ik even benieuwd of dat mag bij jou in de klas. Stuur dat even in via de Hallo Kids radio telefoon of via de mail. Want misschien dat een aantal andere kids, of misschien wel papa's en mama's, daar dan wel wat aan hebben aan die tips. Ja, lijkt me wel handig. Zeg, daarover gesproken, over leuke tips. Straks natuurlijk de ontbijttip, maar we gaan ook zingen voor alle jarigen van vandaag. En ik moet de prijsvraag nog herhalen voor de bioscoop.

0: Dat was muziek van Luna Sabella hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip wat misschien een beetje een rare combinatie is. Namelijk spinazie en chocola. Heb je dat ooit wel eens gedaan? Spinazie en chocola tegelijkertijd? Het is een beetje een gek idee, hè? Maar we gaan het toch doen. Sterker nog, we hebben wel meer nodig alleen maar dan spinazie en chocola. We gaan namelijk maken lekkere chocolademuffins. En daar zit dus spinazie doorheen. En voordat je meteen denkt, smerig, zou ik toch eerst even luisteren naar het recept. Want het is best wel hartstikke lekker. En op deze manier eet je meteen een beetje groente zonder dat je het door hebt. Want de chocolademuffins zien er gewoon uit als chocolademuffins. Nou, wat ga je doen? Het is belangrijk dat je twee verschillende mengseltjes maakt. Dat noemen we de natte en de droge. En daar heb je dus twee aparte kommetjes voor nodig. Uiteindelijk gooi je dat wel bij elkaar trouwens. Maar je gaat eerst eventjes in een blender het groene mengseltje maken. Dat betekent dat is met de spinazie met twee bananen erin. Zodat het ook lekker zoet wordt. En een beetje melk. Nou, dat gaat goed door elkaar gehusteld worden. Zodat de banaan en de spinazie helemaal fijn gemalen worden. Nou, dan mag je dat uit de blender halen. Mag je dat alvast in een grote kom stoppen. Daar breek je een eitje in. En dat doe je dan vervolgens met zo'n mixer, zo'n klutser, zeg maar even, door elkaar klutsen. En dan doe je daarna nog een paar lepeltjes Griekse yoghurt bij. En dan is je mengsel helemaal klaar, als je die goed door elkaar gehusteld hebt. Dan ga je naar de kom waar je droge mengsel in zit. Want dat is ook belangrijk. Dat is namelijk, let op, daar komt hij. Daar gaat in je bloem, je cacaopoeder en een beetje baking soda. Dat doe je ook goed door elkaar husselen. En dan pas gooi je alles bij elkaar. En ook dan let weer op, hè, jongens, dat je goed blijft roeren met zo'n klutser. Want anders dan krijg je klontjes. En dat is niet zo lekker. Nee. Dus dat allemaal heel goed door elkaar husselen. En dan is je beslag voor die lekkere chocolademuffins af. Nou, dan gaan we natuurlijk zo'n muffinvorm helemaal vullen. Belangrijk dat je die even van tevoren een beetje invet, want anders blijven ze hartstikke plakken. Nou, dan doe je gewoon alle muffinvormpjes vullen met een grote lepel. Dan gaat die in de oven. Nou ja, dan is het eigenlijk even zoals altijd, hè. Eventjes wachten. Dat is 180 graden ongeveer. En dan zo kwartier tot 20 minuten. Hou wel even die satéprikker bij de hand, hè, dat je goed kan gaan prikken op een gegeven moment om te kijken of die goed gaar is. Als die helemaal gaar is, nou dan haal je hem eruit. En je kan dit warm eten, maar je kan het natuurlijk ook koud eten. En het leuke is, het is bijna een 1 april grap. Want als je namelijk zo'n lekkere muffin mee naar school neemt en je zegt tegen de juf, er zit spinazie in, ik denk dat de juf je helemaal niet gelooft.

0: Dat was al een wat ouder liedje, maar voor heel veel kinderen nog steeds een hele bekende. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor papa's en mama's natuurlijk. Want de kabouterdans, dat is een heel, heel makkelijk dansje eigenlijk. Hè? Een rondje draaien en naar beneden. Maar wel een ouder liedje dus. En het leuke is dat er dus op deze manier verschillende generaties allemaal hetzelfde dansje kunnen doen. En zo heb ik er nog wel wat meerdere. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Macarena? Of Kinderen voor Kinderen heeft er ook een aantal gemaakt. Hartstikke leuk. Maar we gaan even stoppen met dansen. Ja, ja, en dat doen we maar even heel kort hoor jongens. Niks aan de hand.
1: Volgens mij is er hier iemand hier.
0: Het is alweer de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 9 juli. Dus ben jij vandaag jarig, dan gaan we natuurlijk ook heel hard voor jou zingen. Maar ik kijk altijd even naar de verjaardagskalender van Hallo Kids Radio. Want daar staan hartstikke veel luisteraars op. En ook vandaag weer. Vandaag gaan we namelijk zingen voor Semaine. Een hele mooie naam. En Semaine die is vandaag 4 jaar geworden. Semaine, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Binnenkort dus officieel naar groep 1. Maar misschien nu nog even lekker vakantie vieren op je verjaardag. Semaine, we gaan speciaal zingen omdat jij vandaag een jaartje ouder bent geworden. Maar natuurlijk ook voor al die andere jarigen. Want het is druk vandaag. Komt-ie, met z'n allen. Lang zal ze leven.

0: Ja, hip, hip, hip.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is en natuurlijk ook zijn mannen van 4, van harte gefeliciteerd.

Dat waren de meiden Milène en Rosanne, bekend onder andere natuurlijk van het Junior Songfestival. En die hoorde je net bij ons op Hallo Kids Radio. Bij ons hoor je niet alleen maar leuke liedjes, maar natuurlijk ook belangrijk, elke dag een andere prijsvraag. En deze week mogen we bioscoopkaartjes weggeven voor de allernieuwste animatiefilm Rally. Die gaat van Parijs tot aan de piramides. Maar ja, wie komt er nou uiteindelijk als eerste over de finish? Een hele leuke animatiefilm voor echte race-liefhebbers. Dus als je denkt, ja, dat lijkt mij wel leuk. Nou, dan zou ik even meedoen met de prijsvraag als ik jou was. Want ik ga hem namelijk nog een keertje herhalen. Let op, daar komt hij. De vraag van vandaag gaat als volgt. Welke brandstof of energie gebruikt een elektrische auto? Dus welke brandstof of energie gebruikt een elektrische auto? Is dat A, water? Of is dat B, stroom? Of is dat C, zand? Dus welke brandstof of energie gebruikt een elektrische auto? Is dat antwoord A, water? Antwoord B, stroom? Of antwoord C, zand? Als jij het goede antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want dan maak je straks misschien wel kans op de bioscoopkaartjes. En het zou toch wel heel leuk zijn als dan straks je vakantie begint en dat je dan meteen, hoppakee, begint in de bioscoop.

0: Dat was het nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen, als een vis in het water. En nu gaan we even juist terug in de tijd.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, nou vandaag dan wel eventjes zonder DJ Arnoud, maar met zijn platenkast. Want de hele week staan de liedjes met namen in het zonnetje. En we hebben al een hele hoop namen gehad. En nou weet ik toevallig, ik dacht al bijna, oei, die moeten we natuurlijk absoluut niet vergeten. Dan weet ik toevallig namelijk dat we een tijdje terug een tip hadden gekregen van een papa of een mama. Dat er namelijk iemand bij hun thuis de naam Valerie heeft. Ja, en Amy Winehouse heeft daar natuurlijk een liedje over gemaakt. En ik dacht, ja, het is al donderdag, we moeten hem wel nog even laten horen. Zodat Valerie hem heel hard kan aanzetten in de huiskamer. En dat de papa's en mama's natuurlijk ook mee kunnen doen. Want dit liedje werd namelijk alweer uitgebracht best wel lang geleden. Namelijk 2007. Ja. Langer dan je misschien wel zou denken. Amy Winehouse scoorde hier daar een hele grote hit mee. En het is nog steeds een liedje wat door veel mensen, ja, niet alleen bij ons, maar ook vaak ook wel bij andere radiostations wordt aangevraagd. Want het is een beetje een soort jazzy-achtig liedje, maar het is ook echt gewoon een hele goede plaat. Dus we gaan even met z'n allen een kleine tijdreis maken naar 2007 met Valerie.

0: Sunny, zo heette het liedje wat Douwebop net zong op Hallo Kids Radio. Nou, dat is misschien helemaal niet zo grappig. Ja, want we zijn bij het spannende moment aangekomen om eens even iemand te gaan bellen voor de prijsvraag. En wij bellen dus echt voor de prijsvraag. Hè? Het is niet zo dat we als grapje bellen en dan stiekem heel snel de telefoon weer ophangen. Nee, nee, wij willen juist graag iemand aan de telefoon hebben die heeft meegedaan voor deze week's prijsvraag, namelijk de bioscooptickets voor animatiefilm Rally. De hele week maak je daar nog kans op. Dus als je nou straks niet aan de telefoon komt, maar wel hebt meegedaan, dan heb je morgen dus nog een kans. Ik ben ondertussen benieuwd of wij iemand aan de telefoon gaan krijgen. Want je hoort hem overgaan.
1: Dit is de voicemail.
0: Oei, oei, oei. Nee. Ai, ai, ai. Nee, dat is de voicemail. Ja, nee. Nee, dan gaan we even niet iemand bellen. Want...

voicemail wordt lastig natuurlijk om daar een prijsvraag mee te beantwoorden. Maar wat ik wel kan doen, is natuurlijk de prijsvraag even herhalen en even vertellen wie ik probeerde te bellen. Dat maakt het misschien dan wat makkelijker. Want ik heb namelijk een prijsvraag hier voor mijn neus. De vraag van vandaag was: welke brandstof gebruik je bij een elektrische auto? Dus nog een keer, welke brandstof gebruik je bij een elektrische auto? Is dat A, water, B, stroom of C, zand? Nou, het goede antwoord is natuurlijk B. Ja, ja. Een elektrische auto die rijdt op stroom. Nou, zijn er wel auto's, heb ik even snel opgezocht, die op waterstof kunnen rijden. Maar dat zijn niet auto's die je gemiddeld op de snelweg ziet rijden bijvoorbeeld. Dat is het echt dan alleen maar op stroom. Misschien dat papa of mama zelf wel een elektrische auto heeft, zou zomaar kunnen. Dus ja, dat was het goede antwoord. En ik probeerde vandaag Giel te bellen. Giel is 8 jaar. En die wilde heel graag naar die animatiefilm. Want er staat namelijk bij dat hij het antwoord op de prijsvraag meteen wist. En dat hij een hele grote racefan is. Dus dat hij heel benieuwd is naar de film. Nou, Giel, ik probeerde je net te bellen. Maar ik ga straks buiten de uitzending om gewoon het nog een keer proberen. Want jij hebt gewonnen. Wij gaan jou naar de bioscoop sturen. Dus Giel, ik wens jou daar heel veel plezier mee. En als je dus vandaag niet hebt meegedaan met de prijsvraag. Jongens, geen paniek. Want dan morgen heb je...

Ja, de prijzenkast is dus voor vandaag leeg, want Giel heeft net gewonnen. En morgen komen daar weer nieuwe bioscoopkaartjes uit. Nu dus door naar het volgende onderdeel, namelijk muziek van Kinderen voor Kinderen. Ze hebben superveel gemaakt. Dus ja, wat ga je dan zo draaien op zo'n dag? Nou, daar is die bingomolen dus eigenlijk voor bedoeld. Die helpt ons als het ware een beetje kiezen. Want ja, anders dan duurt de Ine Minne Mutte wel heel erg lang. Dus ik ga draaien. 1, 2, 3. Welk liedje van Kinderen voor Kinderen gaat het vandaag worden? Eens even kijken. Nummertje 19 op de lijst. Ja, er staan natuurlijk heel veel liedjes op. Maar nummertje 19, en daar gaan we vandaag naar luisteren. En dat is... Oh, dat is eigenlijk wel gek. We zitten nu in de zomer. Dat is een liedje wat gaat over carnaval. Ja. Ja, en ik moet ook eerlijk toegeven dat ik ook niet precies weet hoe dit liedje gaat. Maar het liedje heet Met Carnaval. En carnaval is normaal gesproken in de winter. Ja, maar goed. Aan de andere kant, hij komt uit de bingemolen. Dus we moeten hem wel draaien. En dat is juist leuk, want zo hoor je af en toe ook een keer een liedje van Kinderen voor Kinderen wat je helemaal niet kent.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
6: Hallo Kids Radio.
0: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Inmiddels een paar minuten over 8. En dat betekent dat we straks het naar schoolalarm gaan laten horen. Want ja, we moeten natuurlijk niet hebben dat je te laat komt. En vooral niet als ook nog de zon schijnt. Want ja, ik weet niet hoe het bij jou thuis is. Maar als je dan bijvoorbeeld zo in de zon kijkt, dan... Ja, dat moet je eigenlijk natuurlijk nooit doen. Maar als je bijvoorbeeld een zonnebril op hebt, dan heb je kans dat je soms... Er niet helemaal goed doorheen kan kijken. Dat hebben auto's bijvoorbeeld ook heel erg. Hè? Dat ze last hebben van de zon als ze er tegenin kijken. Ja, dat zou natuurlijk niet heel handig zijn. En als er toevallig dan precies net zo een klok hangt, dat je dan niet goed kunt zien dat we straks om 7:15 iedereen naar school gaan sturen. Ja, dat is niet heel handig. Vandaar dat we gewoon lekker bij de radio dat ook nog even regelen. Want dat alarm, ja, we hebben wel eens de vraag gehad. Oh jee, gaat er een brandalarm af in de studio? Nee. Om 7:15 hoor je bij ons altijd het naar school alarm. Nou, dat betekent dat ik nog ruimte heb voor een paar liedjes. Dus wil je nou graag nog even een liedje horen? Want een beetje past misschien wel bij het zonnetje en de temperaturen van deze week. Laat het dan nog even snel weten hier via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dan komen die berichtjes namelijk binnen in de studio. Kan ik die liedjes nog even draaien? Gaan we daarna met z'n allen richting het naar schoolalarm? Want ja, dat is een alarm wat altijd hetzelfde klinkt. Maar die verzoekjes die we in kunnen sturen, of nou ja, die jij aan de andere kant van de radio mag insturen, die zijn natuurlijk elke dag anders. Ja, want misschien...

Dat was nog een lekker zomersliedje zo vlak voordat we met z'n allen naar school gaan. Want ja, misschien heb je inmiddels op de klok gekeken, maar ja, ik kan er echt niks aan doen. Ik moet toch echt het naar schoolalarm gaan laten horen. We hebben geen tijd meer voor nog een extra stiekem prijsvraag of voor nog even een extra stiekem ontbijttip. Nee, dat alarm dat moeten we nu echt gaan laten horen. Maar weet wel, het is bijna weekend. Toch? Ja, hangt er maar net vanaf hoe je ernaar kijkt en hoeveel je het altijd uitrekent. Maar het is bijna weekend. Dus, met z'n allen nog even één keer heel snel voordat we met z'n allen echt naar school gaan. Hè. Dus neem die zonnebril mee, zorg dat je lekker korte mouwen aan hebt en misschien ook wel even bent ingesmeerd. Want we gaan met z'n allen naar school. In 3, in 2, in 1, naar school toe!

Dat was een vrolijk liedje van Kinderen voor Kinderen hier op Hallo Kids Radio. En dan is het zometeen alweer tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. En het leuke is, ja, er is iets gebeurd en dat heeft alles te maken met een hele belangrijke vraag. Maar ja, Sprookjesboom wilde nog niet vertellen wat die belangrijke vraag was, dus daar moeten we even op wachten. Over om precies te zijn, één liedje gaan we daar alles over horen.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de draak de schat in de struiken verstopt. Maar die was daar niet veilig. Luister maar.
1: Wat is dat? Ik ben rijk. Rijk! Rijk! Ik wist wel dat ik beloond zou worden voor al mijn goede daden. Mijn staart.
2: Wegwezen. Dit is mijn schat.
1: Nou, neem me niet kwalijk, maar ik heb deze schat zojuist hier gevonden. Dus hij is van mij.
2: Goed. Weet je wat ik meestal in zo'n soort situatie doe?
1: Geen idee.
2: Dan stel ik 3 vragen.
1: Oh ja. En als ik dan alle antwoorden goed heb, mag ik de schat hebben, zeker. Ja,
2: precies. Ja, ja. De eerste is het moeilijkst.
1: Ja, kom dan maar op, stoomfluit.
2: Let op. Daar komt ie. Ja. Welk geheim zou je nooit aan iemand vertellen?
1: Makkelijk zeg, die weet ik. Want er is 1 ding dat ik nooit aan iemand zal vertellen. Ik heb namelijk een dikke rode puist op mijn bil. Gelukkig zie je er niks van, want ik heb al altijd deze broek overheen.
2: Dat is een fout antwoord.
1: Een fout antwoord? Maar dat is echt mijn grootste geheim. Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld.
2: Behalve dan aan mij. Zojuist.
1: Ja, dat klopt, geloof ik.
2: Wegwezen.
0: Dat deed pijn. Maar de wolf wist nu wel waar de schat lag. En dat was heel bijzonder. Omdat de draak hem steeds ergens anders verstopte in het bos. Dus midden in de nacht, toen de draak sliep, kwam de wolf terug.
1: Zeg, even volhouden nog, dan stop ik hem in de put. Daar vinden ze hem nooit. Rijk ben ik, schat, hemeltje rijk. Oh, u hier?
2: Ja, ik kom voor de schat.
1: Zo laat nog? Het is al donker.
2: Laat me erdoor. Of wil je gebarbecued worden?
1: Goed. U mag de schat hebben. Maar eerst moet u 1 vraag beantwoorden.
2: Oh, het slaat nergens op. Maar vooruit, wat kan mij het schelen? Stel de vraag.
1: Let op, daar komt ie. Hoeveel sterren staan er vannacht aan de hemel? Moeilijk, hè? Dat weet niemand.
2: 6.786.966.
1: Pardon? Al die sterren aan de hemel? Dat zijn er ontzettend veel. Hoe weet jij nou dat het er 6.700.000 weet ik veel zijn?
2: 6.786.966.
1: Maar hoe weet ik nou of dat goed is?
2: Geloof je me soms niet?
1: Huh?
2: Tel ze dan maar even na.
1: Goed. 1, 2, 3, 4, 5...
2: Mag ik even passeren?
1: Tuurlijk, gaat uw gang. Waar was ik nou? 1, 2... 3, 4, 5.
0: En als het die nacht geen ochtend was geworden, stond de wolf nog steeds te tellen. Eigen schuld, want van andermans spullen moet je afblijven. Dat merkte ook de heks toen ze...

0: is Hallo Kids Radio.
1: Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

Dat waren Samson en Marie met het liedje IJsjes. En dat was aangevraagd door Suze. Want Suze die gaat namelijk komend weekend richting Plopsaland. Oh, dat is hartstikke leuk, Suze. Ik ben er pas ook voor de eerste keer geweest. Plopsaland de Pannen. Was best wel een stukje rijden, maar wel heel erg leuk om naartoe te gaan. Ja, en Suze zegt, ja, ik ben fan van Samson en Marie, maar ook van K3. En daarom dat ze dus dit weekend daar naartoe gaan. Want in Plopsaland is het namelijk tijd voor K3-land. Ja, dan komt K3 extra vaak optreden. Je kan ze zien in de parade. Je kan zelfs met ze op de foto. En dat alleen in de zomervakantie. Daarna zijn ze hoppakee, weer footsie. Dus, Suze, ik wens jou heel veel plezier. Ik hoop dat het een hele mooie foto wordt met K3. En als je denkt, zometeen nog vlak voordat het peuteruurtje begint, dan moet ook nog even een K3-liedje voorbij komen. Dan laat het maar even weten.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, laka baboom, balaka boom chak.
1: Van Jokie en Jette is het nu de hoogste tijd om richting de superhit te gaan. Want ik kan je alvast verklappen, misschien heb je hem nog niet gehoord. Nou ja, lijkt me sterk, want het is vandaag al donderdag. Maar goed, dan nog. Het is een artiest die je daarvoor nog nooit op Hallo Kids Radio had gehoord. Maar dat maakt zo'n superhit zo leuk, hè? Het is een hit die we de hele week in het zonnetje zetten. Extra vaak laten horen. En dat doen we dus elke week met een andere artiest. Deze week gaan we samen met z'n allen lekker de zomerse muziek tegemoet. Met Rutger van Barneveld.

een aantal is het al zover. De zomervakantie is namelijk al begonnen in het noorden en in het zuiden over één nachtje slapen. Ja, want morgen is het vrijdag. En in België is de zomervakantie ook al begonnen. Ja, en goed trouwens om te weten, die vraag krijgen we regelmatig. Gaat de ochtendshow door in de zomervakantie? Maar natuurlijk, hij gaat gewoon door. Want er zijn altijd wel kinderen die lekker vroeg moeten opstaan. En ook al moet je niet super vroeg opstaan, kan je hem altijd daarna ook nog wel even aanzetten. Hè? Want hij duurt tot 9 uur. Voor nu is het toch echt tijd om te gaan stoppen met de ochtendshow. Want het volgende programma staat alweer klaar. Namelijk het peuteruurtje met allemaal leuke liedjes voor de allerkleinste. Dus vandaag wens ik je heel veel plezier. En ik hoop dat je morgen de radio weer aan hebt staan. Want ook morgen maak je weer kans op bioscooptickets.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Nu te zien in de bioscoop.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: stilstaan.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.
2: Zing, spring, miauw.
0: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: gelijk zoeken.
1: Mo, ik ben over 30. Hey, oh. Ja. Oh, je hebt hem. Oké, daar komt hij. Ja. Leuk, dit. Hartstikke leuk.

0: Dat maakt niet uit.
1: Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: gaat sneeuwen.
1: Oh, wauw.
0: Zie je de vlokjes vallen?

0: zijn er. Zoek maar een mooi plekje voor de auto om te parkeren en stap maar lekker uit. Goed gedaan.
1: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Ik blijf

0: Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan Cindy de Mangeleer uit Nederland. Dag!
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was lente geworden. En dan doet iedereen vaak veel aardiger tegen elkaar. Ook Roodkapje en Klein Duimpje.
1: Wat valt het te zuchten op deze stralende lentedag?
2: Ach, Langnek, dat begrijp je toch niet. Vandaag had ik zomaar zin om iets bijzonders te doen voor het leukste meisje van het Sprookjesbos.
1: Zeker iemand die altijd een rood kapje draagt.
2: Ja, ik had een hele grote bos bloemen voor haar geplukt. En die wilde ik aan haar geven. En toen zag ik dat ze zomaar stiekem een reuzelaars heeft gepoetst.
1: Oh, en toen?
2: Nou, we hadden dus allebei iets bijzonders voor elkaar gedaan. En toen stonden we hier tegenover elkaar en we begonnen allebei te stotteren. En ik voelde het kriebelen in mijn buik.
1: Aha, ik weet al wat er aan de hand is.
3: Jullie zijn een beetje gek op elkaar.
2: Ik? Mm-hmm. Op Roodkapje? En we wisten allebei niet wat we moesten zeggen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik maar ben doorgelopen. Gek, hè?
4: Nee hoor, dat heb je soms met iemand.
2: Waarom zou Klein Duimpje zo'n grote bos bloemen geven?
4: Waarom heb jij zijn laarzen gepoetst?
2: Nou, omdat ik hem aardig vind.
4: Alleen maar aardig? Misschien zijn jullie stiekem allebei een beetje verliefd.
2: Hoe kan dat nou? Hij is toch mijn beste vriend?
1: Hebben jullie het al gehoord? Roodkapje en Klein Duimpje zijn verliefd op elkaar.
5: Ja? Geven ze elkaar de hele tijd kusjes?
6: Dat is nog eens lente nieuws. Ah, dat moet het hele Sprookjesbos weten.
1: Ze doen er nog een beetje verlegen over. Oh. Dus we moeten ze laten merken dat het juist normaal is.
6: Ja, nou.
1: Wat hoor ik daar? Een mooi bericht. Ja, liefde bloeit bij lentelicht.
2: Hoi. Hoi. Klein Duimpje, zeggen ze ook zulke rare dingen tegen jou?
7: Ja, nee. Ik bedoel, wat voor rare dingen?
5: Jullie zijn verliefd. Jullie zijn lekker verliefd.
7: Loop jij eens door?
5: Kusjes geven. Kusjes geven.
2: wij zijn niet verliefd, toch?
7: Wel, nee.
2: We zijn vrienden. Beste vrienden. Meer niet.
1: Kijk, verliefd tot over hun oren. Ik zal de tortelduifjes niet storen.
2: Waar bemoeit iedereen zich mee? Alsof wij het zelf niet het beste weten. Kom, we gaan voor eens en voor altijd een eind maken aan dat geklets.
1: Ze zijn zo'n leuk stel samen.
4: Hun eerste grote liefde. Wat romantisch.
2: Oké, we zijn verliefd. En nu is het aan tussen ons.
1: Gefeliciteerd.
2: En dat vieren we met een groot feest in de herberg.
7: Nee, hier in de balzaal. Er moet toch gedanst worden?
2: Ik hou niet van dansen.
7: Je moet doen wat ik wil, want nu hebben we verkering.
1: Ik zal in ieder geval aan het hele Sprookjesbos laten weten dat er een feestje komt.
7: Maar niet aan de geitjes, want die maken overal een puinhoop van.
2: Dat is juist gezellig. De geitjes mogen wel komen. En het is in de herberg.
7: Nee, in de balzaal.
2: Nee, in de herberg.
4: Maak nou geen ruzie.
2: Je moet naar mij luisteren, want ik ben slimmer dan jij.
7: Dacht je dat ik zo'n klein ventje de baas over mij laat
1: spreken? Hou hiermee op.
2: Typisch meisjes. Alleen maar zeuren en gemene dingen zeggen.
7: Hoort ruzie hierbij als je verliefd bent?
4: Af en toe wel, ja.
2: Nou, gezellig hoor. Ik vind er niks aan.
1: Misschien is het toch beter als jullie gewoon beste vrienden blijven.
4: Toe, geef elkaar een hand en maak het weer goed. Voor verliefd zijn en verkering is het vast nog te vroeg.
7: Daar zijn ze mooi in getrapt.
2: We zijn beste vrienden, hè? En niet verliefd.
7: Wel, nee, dat komt later wel. Als we groot zijn.
2: Ja, later als we groot zijn.
0: Soms word je zomaar verliefd op iemand. Dat hoort erbij. Maar daar hoeven nieuwsgierige grote mensen zich niet mee te bemoeien. Zoals die keer toen de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: tovertuin. Het is een stralende wintermorgen in de tovertuin. Pip wordt helemaal blij als ze naar buiten kijkt. Er is vannacht iets heel bijzonders gebeurd.
1: Woezel, woezel, snel, wakker worden!
2: Huh? Wat is er, Pip?
1: Kom nou kijken!
2: Oh!
3: De tovertuin is helemaal wit!
1: Ja, wat mooi! Kom, muts op en naar buiten!
3: Ja!
2: Oh, tante, je bent helemaal wit. Ik zie je bijna niet meer.
4: Nou, wat heeft het gesneeuwd vannacht, hè, jongens? Mijn peertjes zitten helemaal verstopt.
1: Ja, maar wel leuk, hè, tante? Al die witte pluisjes.
4: En of dat leuk is. Jullie mogen vandaag de hele dag heerlijk spelen in de sneeuw. Veel plezier.
1: Ja, wat leuk! Kijk, Woezel, je kan de pluisjes vangen.
2: Oh, en je kan er een balletje van maken, Pip. Vangen!
1: Ah! Oh ja, Woezel. Nou, deze is voor jou.
2: Hey!
1: Wow! Hier!
2: Oeps!
1: Oh nee, niet van die grote hoor, Woezel.
2: Oh jawel, Pip. Dit is een super reuzenbal, speciaal voor jou.
1: Wow.
3: Oh, je hebt de bal tegen die meneer zijn hoofd gegooid, Woezel.
2: Oh, echt?
3: En hij heeft een hele grote bult.
2: Heel erg sorry, snel meneer. Ik deed het niet expres, echt niet.
3: Hij zegt niks. Hij zou toch niet boos op ons zijn, Woezel?
2: Doet het pijn, snel meneer? Het spijt me zo. Echt, het was een ongelukje.
3: Volgens mij is hij hier helemaal alleen buiten. Dat is ook niet leuk.
2: Best zielig, hè, Woezel?
4: Ja.
2: Oh! Kom op, Pip. Laten we een sneeuwhondje voor hem maken. Dat vindt hij vast heel erg gezellig.
1: Ja, goed idee. Ik help je mee.
2: Zo is hij groot genoeg, toch?
1: En nog een staartje. Nou, hij lijkt echt op ons, hè, Woezel?
2: Mm-hmm. Ja, het is een heel leuk hondje geworden. Vindt hij ook niet, snel meneer?
1: Hij zegt nog steeds niks.
2: Nou, het is toch veel gezelliger zo? Ik denk dat hij heel blij is met het leuke sneeuwhondje, hoor, Pip. Laten we hem Pluisje noemen.
1: Ja, dat is een leuke naam. Pluisje.
3: Mm-hmm. Zullen we nu weer naar huis gaan? Ik heb het een beetje koud.
2: Ik ook. Dag, snel meneer.
1: Dag, meneer.
2: Dag, Pluisje.
1: Dag, Pluisje.
0: Zo hebben Woezel en Pip toch een heel leuk vriendje voor die arme sneeuwpop gemaakt. En die grote bult? Nou, vooruit maar. Dat gaat wel weer over. MUZIEK

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: vandaag op de Kids Radio.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de draak chagrijnig.
1: Ik? Chagrijnig?
0: En snel aangebrand.
2: Is er iets, draak?
1: Dat gaat niemand een sikkepitje aan.
2: Misschien kan ik helpen.
1: Ik schaam me zo. Mijn schat is kwijt.
2: Had je hem niet goed verstopt?
1: Heel goed juist. Zo goed dat ik hem niet meer kan vinden.
2: Zullen we samen gaan zoeken?
1: Samen?
2: Ja, twee weten meer dan één.
1: Wat weet jij nou van mijn schat? Nee, dit komt door mijn eigen slordigheid. Ik moet het zelf oplossen.
0: Maar behalve een lange nek had Langnek ook een ontzettend goede speurneus. Hij besloot om de draak stiekem toch te helpen.
3: Langnek, wat kijk jij naar omlaag? Is daar iets moois te zien vandaag?
2: De draak weet niet meer waar ze haar schat verstopt heeft.
3: Oh.
2: Ik help haar zoeken.
3: Maar zoeken naar schatkist in Groot Sprookjesbos is zoeken naar spelden op laag water.
2: Heb jij misschien vandaag ergens iets raars gezien?
3: Geen bijzonderheden of mankementjes. Alleen wat kromlopende kabouterventjes.
2: Kromlopende kabouters?
3: Misschien omdat het handig is bij bloemen plukken. Wie krom loopt, hoeft niet meer te bukken.
2: Zou dat iets met de schat te maken hebben? Hoe dan ook, het drakenspoor loopt richting het kasteel van Doornroosje. Zoek je soms iets?
4: Ja, Nee. Ik tel de traptreden, hè. 3, 17, 11, 30.
2: Het leek net of je iets zocht.
4: Dat is ook zo, maar niemand mag het weten. Nou heb ik het verklapt.
2: Waarom is het geheim?
4: Omdat niemand mag weten dat het de schatkist van de draak is.
2: De schatkist van de draak?
4: Nee.
2: Had de draak haar schatkist hier bij de kasteelpoort verstopt?
4: Ja, maar ik had hem eerlijk gevonden, hè.
2: En toen?
4: Toen rende Klein Duimpje ineens voorbij op mijn laarzen. Dus ging ik achter hem aan, hè. En toen ik later terugkwam, was de schat weg.
2: Die kist is zo zwaar. Wie is er, behalve de reus en de draak, nou sterk genoeg om hem te tillen?
4: Waar gaat hij naartoe? Langnek!
2: Weet jij misschien waar de schat van de draak is gebleven?
5: Hoe kan ik dat nou weten?
2: De reus heeft hem voor het laatst gezien bij de kasteelpoort, voordat hij achter jou aanging.
5: Ik was alleen maar bij de kasteelpoort om de reus af te leiden. De kabouters hadden gevraagd of ik dat wilde doen. Ze hebben er niet bij gezegd waarom.
2: De kabouters? Nu snap ik het.
5: Huh?
6: We wilden de draak alleen maar helpen en toevallig waren we bij het kasteel toen de reus de schat vond. We moesten de reus weglokken.
2: Dus stuurden jullie Klein Duimpje op hem af.
6: Ja, en wij ondertussen die kist hierheen sjouwen. We hebben er allemaal een zere rug van. Maar ja, de schat is hier tenminste veilig.
2: De draak zal blij zijn dat haar schat weer terecht is.
6: Maar hoe wist jij dat je bij ons moest zijn?
2: Goed speuren naar de juiste sporen.
4: Mijn schatkist.
6: Hey,
2: zet neer.
4: Eerlijk gevonden. En wat je vindt, mag je houden. Wat ruik ik hier? Ligt er iets op de barbecue?
1: Reuzenbillensaté.
4: Wow, koest, rustig. Ik wou alleen maar even voelen hoe zwaar die was, hè. Let de volgende keer wat beter op je spullen.
1: Dank je wel dat jullie mijn schat op een veilig plekje hebben bewaard.
6: Oh, kleine moeite.
1: En jij, bedankt dat je me hebt opgespoord.
2: Graag gedaan. En wat ga je doen nu je je schat eindelijk teruggevonden hebt?
1: Wat denk je? Meteen weer verstoppen.
0: De draak wist nu dat het helemaal niet erg is om te vragen of iemand je wil helpen. Samen kun je veel meer dan alleen. Zo vroeg de heks ooit eens of de wolf haar wilde helpen. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: lijstjes.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas,

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Dit is Hallo Kids Radio.

0: ik ben Eva en ik wilde even zeggen dat ik Kids Radio heel leuk vind.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
4: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
5: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
7: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman van...

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: komen aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

Dit is Hallo Kids Radio.

0: langzaam of heel erg vlug.
1: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
1: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Nu te zien in de bioscoop.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Wind in de zeilen, muziek in de oren. Met Piet Piraat aan boord is het nooit saai. Schipperhoi!
1: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
7: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Party, party.

fietsen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring

0: De les van vandaag. Een nette piraat eet bastaard als zijn schip proper verder vaart.
1: Op het piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een

0: stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: nieuwe kleren van de keizer. Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
1: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om nu te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
3: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
2: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
1: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
2: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
0: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
3: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
1: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè. Dat alleen...
2: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
3: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
0: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
1: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
2: Goed plan. Kom, opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
4: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
1: Zo, broer. Laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
2: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
0: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis...
3: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
0: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
2: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar, Heb je het al? Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen, natuurlijk, dat ik niets gezien heb. Wat nu?
1: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
2: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
0: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
2: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
0: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
3: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: In de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde, ja. U bent precies op tijd.
4: Exact op
3: tijd. We zijn net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u kon bewonderen, naar u kon kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u een keizerlijke hoogste hoogheid? Geen optocht met al lust erop en eraan.
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motdorie, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan.
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze nacht.
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Arrivederci!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker...
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dekje, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef vol staan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen, wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af!
6: Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: Vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!
1: Hoge golven, windkracht 10, storm op zee, nergens is de zon.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

praten erover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in je

0: jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.
1: Manamana.

0: Sophie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio. Hoo-ha!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: mijn Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: morgenkie.
1: Yeah.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
4: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live. Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Soms gaat niet

0: Hier ver weg waar ik woon is het zinderend warm. Zie je zanderig veel woestijn. Als je steelt knijpt men hier even hard in je arm. Dat doet pijn.
1: Maar het is hier fijn.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!